0: Kish, OB 47 and your Radio 47.
1: Ifikia fote mzingatie kanuni ya utumishi kwa wote afande.